0: Centraal.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van twee economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. De presidenten van de VS en Iran hebben nu officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is onder meer afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar de EU-landen vrezen nu buitenspel te komen staan, nu de VS ook een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. Het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is inderdaad van de bewoner van dat pand, bevestigt de burgemeester. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom ook niet de woning in om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer is op de meeste plaatsen helder bij 14 tot 17 graden. Het wordt verder een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer. In het noorden is het een graad of 26 in de middag en in Limburg kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Jule.nl, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In Slovenië is een Nederlander om het leven gekomen tijdens het wandelen in de bergen. Volgens Sloveense media ging het mis toen hij met zijn gezin bezig was met een afdaling van de hoogste berg van het land. De man gleed uit en viel in een diepe kuil en overleed ter plekke. Volgens de Sloveense politie is het slachtoffer een man van 57. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en zijn familie is met een helikopter teruggevlogen. Het Centraal Planbureau waarschuwt dat zo'n 300.000 huishoudens hard geraakt worden door de energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de sterk gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. Op het WK voetbal heeft Ghana in de allerlaatste minuten van de poolwedstrijd Panama verslagen. Het stond lange tijd 0-0. In de 95e minuut scoorde Jirinci het enige doelpunt van de wedstrijd. Ghana staat door de winst nu samen met Engeland aan de leiding in groep L. Engeland won even voor middernacht met 4-2 van Kroatië. En koning Willem-Alexander heeft tijdens het bezoek van de Japanse keizer de eeuwenoude vriendschap met Japan benadrukt. In een speech tijdens het staatsbanket zei de koning dankbaar te zijn voor de unieke historische band tussen de landen. Op het menu stonden onder meer koningskrab en rundvleesfilet. Ook schoof prinses Ariane voor de eerste keer aan bij een staatsbanket. Het bezoek van het Japanse keizerspaar Nederland eindigt morgen. Het weer is op de meeste plaatsen helder en 14 tot 17 graden. Vandaag wordt een dag met veel zon. Het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden en in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+,

0: Dit is EuroTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Het wordt van kracht als het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden. En dat lijkt nu ook inderdaad het geval. Morgen wordt het zelfs nog wat warmer dan dat. Het is dan belangrijk om extra op kwetsbare mensen te letten, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Erin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende dagen wordt gepraat over een definitief akkoord. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van 2 economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen, maken minder gebruik van het verlof. Voetbalbond FIFA heeft sinds de start van het WK bijna 400.000 online haatdragende reacties laten verwijderen. Volgens de FIFA zijn vanaf de eerste wedstrijd al 3,8 miljoen berichten op social media beoordeeld op haatreacties. De FIFA houdt het aantal online haatmeldingen sinds het vorige WK van 2022 in Qatar bij. Het weer, de dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26-32 graden. In de avond volgen dan mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is EuroTNL op je radio, digitaal, DAB+.

0: Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Al Jazeera 11 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer opengaat voor schepen. De premier van Pakistan, die hielp in de onderhandelingen, zei dat de zeestraat direct heropend zou worden. Maar of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te verduurzamen. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaan. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en de familie van de man is door een legerhelikopter geëvacueerd. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. Dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald. De regeling is bedoeld om de zorgtaken thuis eerlijker te kunnen verdelen tussen stellen. Het weer, vandaag veel zon. Het wordt in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Unity Now on Tour komt naar het dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen, zegt oudervereniging Balans.
4: Omdat zij niet het gemiddeld zijn. Want we hebben een onderwijssysteem wat gemaakt is voor het gemiddelde kind. En kinderen die net iets anders nodig hebben, die zien we dus in grote getale uitvallen.
3: Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Iraanse staatsmedia 8 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal, zegt het landelijk hulpplatform Keerpunt.
5: Soms worden ze onder druk gezet, worden ze echt gedwongen om bijvoorbeeld drugs rond te brengen of te verhandelen, om hun pinpas uit te lenen en om in sommige gevallen ook wat om een explosief ergens op een deur te plakken. En bij ons komen ze dan om eigenlijk in gesprek te gaan over hun twijfels, over hun zorgen.
3: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren, ouders of naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. Het ging lang gelijk op, maar uiteindelijk trok Engeland de wedstrijd naar zich toe. Het werd 4-2. Ghana heeft in de allerlaatste minuten van de wedstrijd tegen Panama de winst binnengehaald. In de 95ste minuut scoorde Yerenchi het enige doelpunt van de wedstrijd. En Oezbekistan heeft het in groep K afgelegd tegen Colombia. De Zuid-Amerikanen waren met 3-1 te sterk. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgt mogelijk enkele stevige buien. Morgen waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt nog niet al te veel voor. Er staan een paar dagelijkse files. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein over 6 kilometer. A20 naar Gouda bij Moordrecht 4. En op de A20 vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel. 3 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is in alle gevallen maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Voormalig wethouder René Zoetemelk is overleden, zo bevestigen bronnen aan onze redactie. Zoetemelk was jarenlang actief in de Voorschotense politiek. Van 2010 tot en met juni 2022 was hij raadslid namens het CDA. Daarna is hij tot en met maart 2023 wethouder in het dorp geweest. Na zijn politieke carrière ging hij aan de slag als communicatieadviseur, tekstschrijver en fotograaf. Zoetemelk is 65 jaar geworden. Het Nationale Hitteplan is vandaag vanaf 10 uur van kracht in bijna het hele land, ook in onze regio. Morgen wordt het nog warmer, zo voorspelt het KNMI. Temperaturen kunnen dan zelfs oplopen tot 35 graden. Vanavond en morgenavond is er ook kans op zware onweersbuien. Het Weerinstituut verwacht dat morgen en zaterdag een hittekracht van 8 voelbaar is. Die nieuwe index geeft op een schaal van 0 tot 10 aan hoe zwaar de hitte aanvoelt. Bezoekers kunnen dinsdag 23 juni in het ECC Leiden kennis maken met tientallen werkgevers tijdens het werkfestival Leiden. Het evenement onderscheidt zich van een traditionele banenmarkt doordat bezoekers beroepen en werkzaamheden zelf kunnen ervaren. Organisaties uit onder meer de bouw, zorg, veiligheid en techniek laten zien hoe hun werk eruit ziet. Het werkfestival vindt dinsdag 23 juni plaats in het ECC Leiden aan de Haagse Schouwweg 10. Voor deelname is vooraf aanmelden verplicht. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. In de ochtend nog wat sluierbewolking, in de middag volop zon. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3. Eerst uit west-zuidwestelijke richting, later draaiend naar west-noordwest. In de regio wordt het vandaag 25 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet al te druk. Er staan een paar dagelijkse files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp over 8 kilometer. A20 naar Gouda tussen Rotterdam-Alexander en Moordrecht 5. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Er moet onder meer extra worden gelet op kwetsbare mensen, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. In verpleeghuizen gaat een protocol van start, zegt deze leidinggevende.
3: Bijvoorbeeld de bewoners die aan de zonzijde slapen, als eerste de zorg verlenen. Dat wij de gordijnen dicht houden. Maar ook dat wij extra goed de bewoners in de gaten houden of zij geen sufheid vertonen, hoofdpijn, maar ook echt op veranderend gedrag.
2: Steeds meer jongeren melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland, vaak onder druk van anderen. Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Velen geven volgens de organisatie aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal. De presidenten van de VS en Iran hebben officieel een handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. President Trump ondertekende het akkoord aan het einde van een banket in Versailles, zegt correspondent Sjoerd Den Daas.
4: Maar waarom het nu opeens gisteravond in allerijl moest in het paleis van Versailles, naast de witte asperges, de kreeft, de caviar, weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat Trump misschien bang is geweest dat er weer nieuwe incidenten plaats zouden vinden. Duidelijk is wel, Trump wilde gewoon liefst heel graag en liefst ook een beetje snel tekenen dus.
2: Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt niet al te veel voor. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Leidschendam en Hoogmaden 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A20 naar Gouda tussen Rotterdam-Alexander en Moordrecht 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. En op de A20 vanuit Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel 4. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Voormalig wethouder René Zoetemelk is overleden, zo bevestigen bronnen aan onze redactie. Zoetemelk was jarenlang actief in de Voorschotense politiek. Van 2010 tot en met juni 2022 was hij raadslid namens het CDA. Daarna is hij tot en met maart 2023 wethouder in het dorp geweest. Na zijn politieke carrière ging hij aan de slag als communicatieadviseur, tekstschrijver en fotograaf. Zoetemelk is 65 jaar geworden. Het Nationale Hitteplan is vandaag vanaf 10 uur van kracht in bijna het hele land, ook in onze regio. Morgen wordt het nog warmer, zo voorspelt het KNMI. Temperaturen kunnen dan zelfs oplopen tot 35 graden. Vanavond en morgenavond is er ook kans op zware onweersbuien. Het Weerinstituut verwacht dat morgen en zaterdag een hittekracht van 8 voelbaar is. Die nieuwe index geeft op een schaal van 0 tot 10 aan hoe zwaar de hitte aanvoelt. Bezoekers kunnen dinsdag 23 juni in het ECC Leiden kennis maken met tientallen werkgevers tijdens het werkfestival Leiden. Het evenement onderscheidt zich van een traditionele banenmarkt doordat bezoekers beroepen en werkzaamheden zelf kunnen ervaren. Organisaties uit onder meer de bouw, zorg, veiligheid en techniek laten zien hoe hun werk eruit ziet. Het werkfestival vindt dinsdag 23 juni plaats in het ECC Leiden aan de Haagse Schouwweg 10. Voor deelname is vooraf aanmelden verplicht. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. In de ochtend nog wat sluierbewolking, in de middag volop zon. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3. Eerst uit west-zuidwestelijke richting, later draaiend naar west-noordwest. In de regio wordt het vandaag 25 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost alweer op. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Zoetermeer en Nootdorp 3 kilometer. A20 vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 4. A44 van Den Haag naar Amsterdam tussen de afrit Noordwijkerhout en de afrit Oude Wetering 5 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Unity Now on Tour komt naar het dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Deze verslaggever staat in de buurt van de woning.
4: De politie heeft een deel van de straat afgezet met linten. Af en toe zie ik nog wel een buurtbewoner komen. Ik sprak net even met een van de buurvrouwen die de hond aan het uitlaten was. Die was helemaal in tranen, niet beseffende eigenlijk wat er nou eigenlijk vannacht allemaal gebeurd is. Ja, want twee doden. Het is wel verschrikkelijk nieuws natuurlijk als je dat hoort als je hier 's ochtends wakker wordt.
3: De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteit is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg waren naar Moskou en die zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien, zegt hulpplatform Keerpunt.
5: Wat je ook vaak ziet gebeuren, dat een eerste stap dan misschien vrijwillig lijkt, maar dat op een gegeven moment ze er steeds dieper ingezogen worden en eigenlijk helemaal geen nee meer kunnen zeggen en niet meer kunnen stoppen uit de angst voor de gevolgen.
3: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Het weer. De zon schijnt volop vandaag en in het zuidoosten wordt het tropisch warm. Daar kan het wel 32 graden worden. Elders is het maximaal 26 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. Morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen de Keteltunnel en Rijswijk 7 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Reewijk 5 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. En op de A12 richting Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld 2 kilometer file. En daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Voormalig wethouder René Zoetemelk is overleden, zo bevestigen bronnen aan onze redactie. Zoetemelk was jarenlang actief in de Voorschotense politiek. Van 2010 tot en met juni 2022 was hij raadslid namens het CDA. Daarna is hij tot en met maart 2023 wethouder in het dorp geweest. Na zijn politieke carrière ging hij aan de slag als communicatieadviseur, tekstschrijver en fotograaf. Zoetemelk is 65 jaar geworden. Het Nationale Hitteplan is vandaag vanaf 10 uur van kracht in bijna het hele land, ook in onze regio. Morgen wordt het nog warmer, zo voorspelt het KNMI. Temperaturen kunnen dan zelfs oplopen tot 35 graden. Vanavond en morgenavond is er ook kans op zware onweersbuien. Het Weerinstituut verwacht dat morgen en zaterdag een hittekracht van 8 voelbaar is. Die nieuwe index geeft op een schaal van 0 tot 10 aan hoe zwaar de hitte aanvoelt. Bezoekers kunnen dinsdag 23 juni in het ECC Leiden kennis maken met tientallen werkgevers tijdens het werkfestival Leiden. Het evenement onderscheidt zich van een traditionele banenmarkt doordat bezoekers beroepen en werkzaamheden zelf kunnen ervaren. Organisaties uit onder meer de bouw, zorg, veiligheid en techniek laten zien hoe hun werk eruit ziet. Het werkfestival vindt dinsdag 23 juni plaats in het ECC Leiden aan de Haagse Schouwweg 10. Voor deelname is vooraf aanmelden verplicht. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. In de ochtend nog wat sluierbewolking, in de middag volop zon. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3. Eerst uit west-zuidwestelijke richting, later draaiend naar west-noordwest. In de regio wordt het vandaag 25 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Door Al Bengens met het NOS Journaal. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteiten is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg naar Moskou zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen de havens verlaten en zijn ze door de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen. De Amerikaanse actrice Davy Chase is overleden. Chase brak al jong door als stem van Lilo in de Disney-film Lilo & Stitch. En als het meisje dat in de horrorfilm The Ring uit een waterput kruipt en door het tv-scherm komt. Chase werd volgens entertainment site TMZ kort geleden onder voet opgenomen in het ziekenhuis. En is overleden door sepsis na een hersenvliesontsteking. Ze is 35 jaar geworden. Het weer volop zon. In het zuidoosten wordt het tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom! Goedemorgen en fanatine op deze donderdagochtend 18 juni. Ik ben Rudo met Hans en Thomas. Alle staatje hoor je na Lara Mila.
0: Yeah. Je zingt ze mee.
4: Ja, zingt ze mee.
0: Nu

0: zij.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O. Op de radio.
1: Met Hanse Thomas, Allestaartje en Lara Mila. Jorda, had ik je maar nooit gezoend. Het is de koffieshow voor deze donderdag 18 juni 2026. Ik ben Rudo, tot 11 uur bij je. Met zometeen om 10:30 het belangrijkste nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar en lekkere tracks van eigen bodem. Peter Beense bijvoorbeeld. Laat ze maar lullen. Lekker meezingen met Arjon Oosterom en Pure Verleiding. Naar Kido van der Graaf. Dit is Ciao, Doei, Adios.
2: Rudo!

0: altijd samen.
1: Arjon Oosterom, Pure Verleiding en Peter Beense, laat ze maar lullen. Je hoort het hier op de donderdagochtend van Unity NL. En donderdagochtend betekent ook altijd Rudo. De straattalkshow. Gisteravond was die voor de allereerste keer weer op televisie. Vanaf het afscheid van Paul Oldhoff en Monique van Zandik, wethouders in Zoeterwoude, althans, dat waren ze de afgelopen jaren. En er wordt altijd heel veel gesproken tijdens die afscheidsrecepties. En er worden altijd heel veel herinneringen opgehaald. Zo ook door Astrid Koenen, zij is van het CDA in Zoeterwoude. En in haar speech viel mij één ding heel erg op. Want ik hoorde, Astrid, dat wat jullie bij het CDA in Zoeterwoude doen, is vooral lekker eten en heel veel lachen.
2: Ja, ja. Nou ja, we doen nog heel veel meer. Maar het is wel belangrijk dat...
1: Het typeert de vergaderingen, moet ik misschien zo zeggen.
2: Ja, het typeert dat je enthousiast moet blijven en positief moet blijven. En ook leuke dingen met elkaar moet doen. En niet alleen maar heel inhoudelijk en misschien zelfs mopperen op anderen. Of je moet het juist wel leuk maken, want dat is raadselwerk. Het moet ook wel echt een beetje positief gevoel geven.
1: En wat voor gevoel sta je hier dan vanavond? Het is eigenlijk een afscheidsfeestje. Maar ook een afscheid uit het college dan. Zijn je dan feestelijk of gek? Of?
2: Nee, ja, we hebben natuurlijk de afgelopen week al 3 keer

0: afscheid genomen. Dus nou ja, je zou bijna zeggen het went. Maar het is heel zuur. Je gunt het hun beiden om door te gaan. Weet je, dan zit je er 3-4 jaar. Dan ben je net lekker op dreef met allemaal leuke projecten. En dat stopt. Ja, dat is gewoon ontzettend zuur. En persoonlijk, maar ook gewoon voor Zoeterwoude.
1: En jullie hebben net een kaarsje cadeau gegeven, zag ik. En een fotocollage.
0: Ja, het kaarsje had bestuur inderdaad bij zich. We hadden een hele fotocollage over alle dingen waar we vooral gelachen hebben. En we gaan uiteraard met ze uit eten. Want dat is iets wat we altijd al graag met elkaar deden.
2: Astrid Koenen van het CDA, dus de fractievoorzitter in Zoeterwoude. De hele aflevering waarbij het afscheid van Paul Olthoff en Monique van Zandijk centraal staat, kun je nu vinden op centraalplus.nl. En zie je natuurlijk ook ieder uur nog op televisie, direct na het nieuwsitem van het Centraal.

0: opvolger van Moët het nou Zandloopster. En geloof me, gaat ook weer een hele grote hit worden. Als het het al niet is, hè. Zometeen Jaman, Kleine Janneman en Yves Berendsen komt eraan met Lust.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Voormalig wethouder René Zoetemelk is overleden, zo bevestigen bronnen aan onze redactie. Zoetemelk was jarenlang actief in de Voorschotense politiek. Van 2010 tot en met juni 2022 was hij raadslid namens het CDA. Daarna is hij tot en met maart 2023 wethouder in het dorp geweest. Na zijn politieke carrière ging hij aan de slag als communicatieadviseur, tekstschrijver en fotograaf. Zoetemelk is 65 jaar geworden. Het Nationale Hitteplan is vandaag vanaf 10 uur van kracht in bijna het hele land, ook in onze regio. Morgen wordt het nog warmer, zo voorspelt het KNMI. Temperaturen kunnen dan zelfs oplopen tot 35 graden. Vanavond en morgenavond is er ook kans op zware onweersbuien. Het Weerinstituut verwacht dat morgen en zaterdag een hittekracht van 8 voelbaar is. Die nieuwe index geeft op een schaal van 0 tot 10 aan hoe zwaar de hitte aanvoelt. Bezoekers kunnen dinsdag 23 juni in het ECC Leiden kennis maken met tientallen werkgevers tijdens het werkfestival Leiden. Het evenement onderscheidt zich van een traditionele banenmarkt doordat bezoekers beroepen en werkzaamheden zelf kunnen ervaren. Organisaties uit onder meer de bouw, zorg, veiligheid en techniek laten zien hoe hun werk eruit ziet. Het werkfestival vindt dinsdag 23 juni plaats in het ECC Leiden aan de Haagse Schouwweg 10. Voor deelname is vooraf aanmelden verplicht. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. In de ochtend nog wat sluierbewolking, in de middag volop zon. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3. Eerst uit west-zuidwestelijke richting, later draaiend naar west-noordwest. In de regio wordt het vandaag 25 graden.
3: Het is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Unity.

0: Janneman, oftewel kleine Janneman van Jamman hoorde je en Yves Berendsen met Lust. We kijken nog even naar de bekende jarigen. Goedemorgen, het is vandaag 18 juni 2026, de verjaardag van Soy Kroon. Nederlands acteur, zanger en presentator, hij is 31 geworden. Egbert Jan Weber, oftewel Eggy, hij is 45 geworden, Nederlandse acteur. En het is ook de verjaardag van Kathleen Aert, die is dan weer van K3, de OG's, 48 is ze geworden. De voorvrouw van de VVD, Dylan Jesselgus, is jarig, 49. En het is de verjaardag van Irene Morse, die van de week in de media riep dat er echt geen revival meer komt van Telekids, 59 jaar. Het is ook de verjaardag van Carol Kane. Zij is Amerikaanse actrice, 74 is ze geworden. En het is de verjaardag van Fabio Capello, Italiaans voetbalcoach en voormalig voetballer. Hij is 80. Paul McCartney van de Beatles, ook jarig, 84 is hij geworden. En het is de verjaardag van Henny Huisman, bijzondere leeftijd, 75. Nou, en dan kunnen we maar één liedje draaien natuurlijk, hè?
1: Hier stond je dan vanavond. Het was wel spannend.

75 kaarsjes op de taart van Henny Huisman. Je hoorde met z'n allen themaliedje van de Mini Playback Show. Ja, ik ben een kind uit 1981. Dit was mijn jeugd, jongens. We kijken nog even naar het weer. Periode met zon. Later vandaag meer bewolking. Aan zee is er ook mogelijk wat mist. En vanavond kans op een regen- of onweersbui. Er staat een zwakke tot matige zuidenwind. En de temperatuur die loopt op naar 28 graden. Morgen opnieuw periode met zon. Maar ook kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt morgen rond de 32 graden in onze regio. Zaterdag periode met zon. Het lijkt overwegend droog te blijven. En de temperatuur ligt dan rond de 27 graden.

Dennis van Dam en Lekker Ding aan het einde van de koffieshow voor deze donderdag. Tot zover de show. Zometeen hier non-stop de lekkerste muziek. En vanmiddag dan hoor je hier de middagshow.

kijken. Ook al gaat het wel eens mis, nou, leer daar nou maar mee leven. Want ik ben zoals ik ben, zoals iedereen me kent. Ik doe alles wat ik kan, het is geven en op.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Unity Now on Tour komt naar het dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Door al meegens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die bij de webshop Funcaps gekocht zijn. Dat blijkt tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor hun betrokkenheid bij de zaak. Eerder meldde het OM dat 58 sterfgevallen onderzocht werden. Momenteel zijn er nog 4 overlijdens in onderzoek, heeft de officier van justitie op de zitting gezegd. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en mogelijke pijpbom gevonden. De explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en brand gesticht. Het vuur kon snel worden gedoofd. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de 3e keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Rond Moskou is het vliegverkeer stilgelegd in verband met een Oekraïense droneaanval. De burgemeester van Moskou zegt dat 180 drones zijn neergehaald. Toch hebben er een aantal doel getroffen, zoals een olieraffinaderij. Er is op een aantal plekken brand uitgebroken. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen hun haven verlaten en zijn ze langs de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook voor al het scheepvaartverkeer is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. Het weer volop zon, in het zuidoosten tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: thuis.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. De Leidendorpse ondernemersvereniging LOV heeft sinds gisteren een nieuwe voorzitter. Lorien de Rode gaf na 6 jaar haar voorzittershamer over aan Katinka van Houwelingen. Dit gebeurde tijdens de algemene ledenvergadering. De Rode trad in coronatijd aan als voorzitter. Onder haar leiding wist de ondernemersclub te verjongen en sloot er zich ook meer vrouwelijke ondernemers bij de vereniging aan. De LOV is een vereniging waar het netwerken met andere ondernemers en het behartigen van belangen van ondernemers centraal staan. Tijdens het WK mogen Leidse horecagelegenheden die wedstrijden live uitzenden de toegangstijd tot hun gelegenheid verruimen. Dit heeft burgemeester Peter Heiko besloten. Waar de toegang nu na 2 uur 's nachts niet meer mogelijk is, wordt een eindtijd tijdens het WK losgelaten. De regeling vervalt op 20 juli 6 uur 's ochtends als het WK weer afgelopen is. De regel geldt alleen op dagen dat er in de nacht wedstrijden gespeeld worden en de wedstrijd in de horecagelegenheid op een scherm gevolgd kan worden. En de voormalige Leidendorpse wethouder Irma Genner is overleden. Dat gebeurde in haar woonplaats Zeist, heeft haar familie bekendgemaakt. Genner was VVD-wethouder van 1978 tot 1986... waarbij ze onder meer volksgezondheid, sport en kunst in haar portefeuille had. Zij zorgde ervoor dat kunstenares Marten Reuling 8 schilderijen over de geschiedenis van Leidendorp maakte. Deze zijn nog altijd te zien in de raadzaal. Daarnaast nam ze het initiatief voor de oprichting van de Leidendorpse kunstkring. Genner zat van 1974 tot 1978 voor de VVD in de gemeenteraad. En daarnaast was ze actief voor hockeyvereniging Aletto en de scouting. Ze werd 84 jaar. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanmiddag is het zonnig met af en toe een wolkje, maar het blijft droog. De wind waait uit het westen en is zwak tot matig, kracht 3 tot 4. In de Leidse regio ligt de temperatuur vanmiddag rond de 23 graden.
3: Het is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity in Elwon Tour komt naar het dorpsfeest Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity in Elwon Tour. Zondag 28 juni bij dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity in El. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS Journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een man en een vrouw van 53. Het zou gaan om een echtpaar. Hun dochter van 13 is door de politie aangehouden. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. De NVWA gaat deze zomer met drones controleren of dieren last hebben van hittestress. De dienst wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Eerst wordt in kaart gebracht in welke weidegebieden schaduw ontbreekt en op die plekken wordt met drones gecontroleerd. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. De afgelopen jaren bleek uit controles dat niet alle boeren bij hitte hun zaken op orde hadden. Oekraïne heeft een grote droneaanval uitgevoerd op Rusland. Met name de hoofdstad Moskou was daarbij doelwit. De burgemeester van de stad zegt dat er 180 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen wel doel. Zo is een olieraffinaderij geraakt. Daar is een grote brand uitgebroken. Vanwege de droneaanval ligt het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou al uren stil. Het weer, zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. De Leidendorpse ondernemersvereniging LOV heeft sinds gisteren een nieuwe voorzitter. Lorien de Rode gaf na 6 jaar haar voorzittershamer over aan Katinka van Houwelingen. Dit gebeurde tijdens de algemene ledenvergadering. De Rode trad in coronatijd aan als voorzitter. Onder haar leiding wist de ondernemersclub te verjongen en sloten er zich ook meer vrouwelijke ondernemers bij de vereniging aan. De LOV is een vereniging waar het netwerken met andere ondernemers en het behartigen van belangen van ondernemers centraal staan. Tijdens het WK mogen Leidse horecagelegenheden die wedstrijden live uitzenden de toegangstijd tot hun gelegenheid verruimen. Dit heeft burgemeester Peter Heiko besloten. Waar de toegang nu na 2 uur 's nachts niet meer mogelijk is, wordt een eindtijd tijdens het WK losgelaten. De regeling vervalt op 20 juli 6 uur 's ochtends als het WK weer afgelopen is. De regel geldt alleen op dagen dat er in de nacht wedstrijden gespeeld worden en de wedstrijd in de horecagelegenheid op een scherm gevolgd kan worden. En de voormalige Leidendorpse wethouder Irma Genner is overleden. Dat gebeurde in haar woonplaats Zeist, heeft haar familie bekendgemaakt. Genner was VVD-wethouder van 1978 tot 1986... waarbij ze onder meer volksgezondheid, sport en kunst in haar portefeuille had. Zij zorgde ervoor dat kunstenares Marten Reuling 8 schilderijen over de geschiedenis van Leidendorp maakte. Deze zijn nog altijd te zien in de raadzaal. Daarnaast nam ze het initiatief voor de oprichting van de Leidendorpse kunstkring. Genner zat van 1974 tot 1978 voor de VVD in de gemeenteraad. En daarnaast was ze actief voor hockeyvereniging Alecto en de scouting. Ze werd 84 jaar. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanmiddag is het zonnig met af en toe een wolkje, maar het blijft droog. De wind waait uit het westen en is zwak tot matig, kracht 3 tot 4. In de Leidse regio ligt de temperatuur vanmiddag rond de 23 graden.
2: Het is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Zing nu dit liedje als treurende man. Eén lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam,

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dorold Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in hun huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden wil de politie niet kwijt. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom gevonden. Explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en is er brand gesticht. Het vuur kon snel gedoofd worden. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de derde keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. In New York is een jongen van 18 om het leven gekomen toen hij uit een koets viel waarvan de paarden op hol waren geslagen. Dat gebeurde in Central Park toen de koetsier was uitgestapt om een foto van de inzittende te maken. De jongen uit India zat samen met zijn ouders en broertje in de koets. Zij zijn licht gewond geraakt. Door het ongeluk is de discussie opgeleid om paardenkoetsen in het centrum van New York te verbieden. Het afgelopen jaar waren er 8 incidenten, maar niet eerder viel er een dode. Het weer zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land sta je in de file op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Delft. De vertraging is bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio digitaal.

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. De Leidendorpse ondernemersvereniging LOV heeft sinds gisteren een nieuwe voorzitter. Lorien de Rode gaf na 6 jaar haar voorzittershamer over aan Katinka van Houwelingen. Dit gebeurde tijdens de algemene ledenvergadering. De Rode trad in coronatijd aan als voorzitter. Onder haar leiding wist de ondernemersclub te verjongen en sloot er zich ook meer vrouwelijke ondernemers bij de vereniging aan. De LOV is een vereniging waar het netwerken met andere ondernemers en het behartigen van belangen van ondernemers centraal staan. Tijdens het WK mogen Leidse horecagelegenheden die wedstrijden live uitzenden de toegangstijd tot hun gelegenheid verruimen. Dit heeft burgemeester Peter Heiko besloten. Waar de toegang nu na 2 uur 's nachts niet meer mogelijk is, wordt een eindtijd tijdens het WK losgelaten. De regeling vervalt op 20 juli 6 uur 's ochtends als het WK weer afgelopen is. De regel geldt alleen op dagen dat er in de nacht wedstrijden gespeeld worden en de wedstrijd in de horecagelegenheid op een scherm gevolgd kan worden. En de voormalige Leidendorpse wethouder Irma Genner is overleden. Dat gebeurde in haar woonplaats Zeist, heeft haar familie bekendgemaakt. Genner was VVD-wethouder van 1978 tot 1986... waarbij ze onder meer volksgezondheid, sport en kunst in haar portefeuille had. Zij zorgde ervoor dat kunstenares Marten Reuling 8 schilderijen over de geschiedenis van Leidendorp maakte. Deze zijn nog altijd te zien in de raadzaal. Daarnaast nam ze het initiatief voor de oprichting van de Leidendorpse kunstkring. Genner zat van 1974 tot 1978 voor de VVD in de gemeenteraad. En daarnaast was ze actief voor hockeyvereniging Aletto en de scouting. Ze werd 84 jaar. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanmiddag is het zonnig met af en toe een wolkje, maar het blijft droog. De wind waait uit het westen en is zwak tot matig, kracht 3 tot 4. In de Leidse regio ligt de temperatuur vanmiddag rond de 23 graden.
2: Het is Bianca Damink van de ANWB. Het is druk op de A13 van Rotterdam naar Den Haag tussen Delft en knooppunt Prins Klausplein. De vertraging is daar net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Door Al Begens met het NOS Journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen. Dat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Zonder dat nabestaanden het wisten, zijn in Dordrecht 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats. Ook het gemeentebestuur was niet op de hoogte. 6 jaar geleden liepen de grafrechten af van een aantal overledenen. Een medewerker van een begraafplaats, Dubbeldam, besloot toen de lichamen te verplaatsen naar begraafplaats Essenhof, zo'n 3 kilometer verderop. De gemeente Dordrecht zegt dat dit nooit had mogen gebeuren en dat de lichamen worden teruggebracht. De Poolse politie heeft een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op een Russische kunstenaar. De Poetin-kritische Skripetsky werd maandag doodgeschoten. De Poolse premier Tusk schrijft op X dat de verdachte een Georgisch paspoort gebruikte. De autoriteiten proberen nu achter de identiteit van de opdrachtgever te komen. Skripetsky stond bekend om hoe hij de spot dreef met de Russische president Poetin en de Belarussische president Lukashenko. Ook had hij kritiek op de oorlog tegen Oekraïne. Komende maanden wordt boven weidegebieden met drones gecontroleerd of dieren last hebben van hittestress. De NVWA wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. Het weer, de zon schijnt. Het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht is er kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Yes, sing to me. Hier.

0: me dan.
1: Dit is Judith.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. De Leidendorpse ondernemersvereniging LOV heeft sinds gisteren een nieuwe voorzitter. Lorien de Rode gaf na 6 jaar haar voorzittershamer over aan Katinka van Houwelingen. Dit gebeurde tijdens de algemene ledenvergadering. De Rode trad in coronatijd aan als voorzitter. Onder haar leiding wist de ondernemersclub te verjongen en sloot er zich ook meer vrouwelijke ondernemers bij de vereniging aan. De LOV is een vereniging waar het netwerken met andere ondernemers en het behartigen van belangen van ondernemers centraal staan. Tijdens het WK mogen Leidse horecagelegenheden die wedstrijden live uitzenden de toegangstijd tot hun gelegenheid verruimen. Dit heeft burgemeester Peter Heiko besloten. Waar de toegang nu na 2 uur 's nachts niet meer mogelijk is, wordt een eindtijd tijdens het WK losgelaten. De regeling vervalt op 20 juli 6 uur 's ochtends als het WK weer afgelopen is. De regel geldt alleen op dagen dat er in de nacht wedstrijden gespeeld worden en de wedstrijd in de horecagelegenheid op een scherm gevolgd kan worden. En de voormalige Leidendorpse wethouder Irma Genner is overleden. Dat gebeurde in haar woonplaats Zeist, heeft haar familie bekendgemaakt. Genner was VVD-wethouder van 1978 tot 1986... waarbij ze onder meer volksgezondheid, sport en kunst in haar portefeuille had. Zij zorgde ervoor dat kunstenares Marten Reuling 8 schilderijen over de geschiedenis van Leidendorp maakte. Deze zijn nog altijd te zien in de raadzaal. Daarnaast nam ze het initiatief voor de oprichting van de Leidendorpse kunstkring. Genner zat van 1974 tot 1978 voor de VVD in de gemeenteraad. En daarnaast was ze actief voor hockeyvereniging Aletto en de scouting. Ze werd 84 jaar. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanmiddag is het zonnig met af en toe een wolkje, maar het blijft droog. De wind waait uit het westen en is zwak tot matig, kracht 3 tot 4. In de Leidse regio ligt de temperatuur vanmiddag rond de 23 graden.
3: Het is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dorald Ingens met het NOS-journaal. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de Vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraven staan gratis waterpunten en er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. Het komende half jaar gaan de Verenigde Staten bekijken welke troepen en welke militaire bases ze in Europa willen houden. Dat heeft minister Hegseth van Defensie gezegd in een vergadering met andere ministers van NAVO-landen in Brussel. Hegseth zei dat Europa voor zijn eigen verdediging moet zorgen, maar dat de VS wel vanuit Europa wil blijven opereren. In Europa zijn ongeveer 80.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Ze helpen onder meer bij de verdediging tegen Rusland. Een voetballer van Ivoorkust mag Canada niet in. Eli Wahi krijgt geen toestemming van de autoriteiten, omdat hij in Frankrijk wordt verdacht van matchfixing. De Franse Voetbalbond merkte dat er vorige maand veel geld werd ingezet op een gele kaart voor Wahi. De voetballer kreeg die wedstrijd ook geel. Wahi blijft nu achter op het basiskamp in de VS. De rest van het elftal van Ivoorkust speelt zaterdag in Toronto tegen Duitsland. De Oranjevrouwen hebben voor de play-offs voor WK-kwalificatie geloot tegen Hongarije. De wedstrijden zijn in oktober. Als Oranje wint is Turkije of Slovenië de volgende tegenstander. De Oranjevrouwen moeten de play-offs spelen omdat het elftal van Arjan Veurink als tweede was geëindigd in de kwalificatiegroep. Alleen de groepswinnaar plaatste zich direct voor het WK van volgend jaar. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen nog warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Het is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online.

0: Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. Pride Leiden heeft het programma voor de editie van dit jaar bekendgemaakt. De Pride keert terug op zaterdag 5 september naar de Leidse binnenstad met een uitgebreid programma voor cultuur, ontmoeting, muziek en zichtbaarheid voor de regenbooggemeenschap. Na een succesvolle editie vorig jaar verwacht de organisatie opnieuw duizenden bezoekers langs de Leidse grachten en op de verschillende evenementenlocaties in de stad. De hele week zijn er activiteiten en het hoogtepunt is op zaterdag 5 september met zo'n 50 boten tijdens de parade en een afsluitend feest op de Lammermarkt met optredens van onder andere Barry Badpak, Bonnie Sinclair, Brownie Dutch en voormalige leden van de Dolly Dots. De fietsroute Sporen van 3 oktober werd 2 jaar geleden ontwikkeld ter gelegenheid van 450 jaar Leidens ontzet. De zuidelijke route voert door Leidendorp langs 4 locaties die een rol hebben gespeeld tijdens het beleg van Leiden. Daar wordt nu Huis ter Does als 5e historische locatie aan toegevoegd. Cultuurwethouder Freddy Blommer zal volgende week donderdagmiddag om 13:45 een QR-code onthullen waarmee bezoekers Huis ter Does op hun telefoon kunnen bekijken. Via een digitale visualisatie verschijnt het voormalige kasteel op de plek waar nu een grote boerderij staat. Op die locatie zijn nog altijd resten van het oorspronkelijke complex zichtbaar, waaronder een deel van de tuinmuur en de slotgracht. Ter gelegenheid van de onthulling wordt er een korte fietstocht georganiseerd. Deze start om 1 uur bij het gemeentehuis van Leidendorp. En de gemeente Leiden wil de bescherming van alle gemeentelijke monumenten juridisch vastleggen in het omgevingsplan. Het gaat om bekende monumenten zoals de Burcht en de Pieterskerk, maar ook om molens, bruggen en karakteristieke woonhuizen. Rond ieder monument komt er een beschermd gebied met aanvullende regels. Voor de meeste inwoners, organisaties en bedrijven verandert er weinig. Vergunningsvrije werkzaamheden blijven mogelijk. Alleen bij bouw- of verbouwplannen binnen een beschermd gebied beoordeelt de gemeente met een speciale checklist of het plan bij het monument of de omgeving past. De eerste stap in de aanpassing van het omgevingsplan is inmiddels gezet. Tot en met 30 juli kunnen inwoners en andere belanghebbenden hun zienswijze indienen via leiden.nl/zienswijze. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen, maar ook wolkenvelden en kan het gaan regenen. De temperatuur zakt naar zo'n 20 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en is het overdag droog. Morgenavond wel weer kans op een paar regen- of onweersbuien. En het wordt warm in de Leidse regio en Wassenaar. De temperatuur kan morgenmiddag oplopen naar zo'n 33 graden.
2: Het is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files met vooral vertraging op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Want bij Rotterdam-Delfshaven is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. Vanaf knooppunt Terbrechtseplein heb je nu ruim 20 minuten tijdverlies. En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Roelofarensveen en Zoeterwoude-Rijndijk is de vertraging 20 minuten. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Unity Now on Tour komt naar het Dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Door Alt Negens met het NOS-journaal. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer. Met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten. Er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. In Dordrecht zijn 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats, zonder dat de nabestaanden dat wisten. Ook het gemeentebestuur wist van niets. Bij een ruiming van graven met verlopen grafrechten bleek dat 21 lichamen niet volledig waren vergaan. De lichamen worden weer teruggebracht. Twee belangrijke meetstations op de Atlantische Oceaan die ontmanteld dreigden te worden door de regering Trump zijn tijdelijk gered. Wetenschappers uit 5 landen, waaronder Nederland, krijgen de stations voor de kust van Groenland in bruikleen. Daardoor zijn ze nog zeker 2 jaar te gebruiken. De VS zei begin deze maand dat er plannen waren om 4 meetstations te ontmantelen. Maar dat zou problemen opleveren omdat ze worden gebruikt om de golfstroom te bestuderen die van invloed is op het klimaat in Europa. Het weer, zonnig, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wat drukker te worden in de regio. Onder andere op de A4 al een behoorlijk lange file van Amsterdam naar Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude-Rijndijk. De vertraging is daar een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn inmiddels vrij. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 10 minuten vertraging. Ook op de A20 Gouda hoek van Holland bij Terbrechtseplein 10 minuten. Verderop bij Kleinpolderplein ook nog een kwartier vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar wel weer vrij. En op de N207 Alfa aan de Rijn richting Bergambacht voor de aansluiting met de N11 is het oponthoud ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

deze week de Unity NL single track. Ferry de Lits en Shaq. Paco in Monaco. Nieuwe muziek hoor je bij Unity.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. Pride Leiden heeft het programma voor de editie van dit jaar bekendgemaakt. De Pride keert terug op zaterdag 5 september naar de Leidse binnenstad met een uitgebreid programma voor cultuur, ontmoeting, muziek en zichtbaarheid voor de regenbooggemeenschap. Na een succesvolle editie vorig jaar verwacht de organisatie opnieuw duizenden bezoekers langs de Leidse grachten en op de verschillende evenementenlocaties in de stad. De hele week zijn er activiteiten en het hoogtepunt is op zaterdag 5 september met zo'n 50 boten tijdens de parade en een afsluitend feest op de Lammermarkt met optredens van onder andere Barry Badpak, Bonnie Sinclair, Brownie Dutch en voormalige leden van de Dolly Dots. De fietsroute Sporen van 3 oktober werd 2 jaar geleden ontwikkeld ter gelegenheid van 450 jaar Leidens ontzet. De zuidelijke route voert door Leidendorp langs 4 locaties die een rol hebben gespeeld tijdens het beleg van Leiden. Daar wordt nu Huis ter Does als 5e historische locatie aan toegevoegd. Cultuurwethouder Freddy Blommer zal volgende week donderdagmiddag om 13:15 een QR-code onthullen waarmee bezoekers Huis ter Does op hun telefoon kunnen bekijken. Via een digitale visualisatie verschijnt het voormalige kasteel op de plek waar nu een grote boerderij staat. Op die locatie zijn nog altijd resten van het oorspronkelijke complex zichtbaar, waaronder een deel van de tuinmuur en de slotgracht. Ter gelegenheid van de onthulling wordt er een korte fietstocht georganiseerd. Deze start om 1 uur bij het gemeentehuis van Leidendorp. En de gemeente Leiden wil de bescherming van alle gemeentelijke monumenten juridisch vastleggen in het omgevingsplan. Het gaat om bekende monumenten zoals de Burcht en de Pieterskerk, maar ook om molens, bruggen en karakteristieke woonhuizen. Rond ieder monument komt er een beschermd gebied met aanvullende regels. Voor de meeste inwoners, organisaties en bedrijven verandert er weinig. Vergunningsvrije werkzaamheden blijven mogelijk. Alleen bij bouw- of verbouwplannen binnen een beschermd gebied beoordeelt de gemeente met een speciale checklist of het plan bij het monument of de omgeving past. De eerste stap in de aanpassing van het omgevingsplan is inmiddels gezet. Tot en met 30 juli kunnen inwoners en andere belanghebbenden hun zienswijze indienen via leiden.nl/zienswijze. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen, maar ook wolkenvelden en kan het gaan regenen. De temperatuur zakt naar zo'n 20 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en is het overdag droog. Morgenavond wel weer kans op een paar regen- of onweersbuien. En het wordt warm in de Leidse regio en Wassenaar. De temperatuur kan morgenmiddag oplopen naar zo'n 33 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wel drukker te worden in de regio. Onder andere een lange file al op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Houten en Harmelen is de vertraging een kwartier. Verder op de A16 Rotterdam-Breda ook al ruim 20 minuten vertraging tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Feyenoord. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Terbrechtseplein is een ongeluk gebeurd. Daar is nu de linkerrijstrook dicht, kost je ook een kwartier. En op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar sta je ook nu een kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consumentenmarkt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. Verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen werden weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Perzische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Een man en een vrouw uit Dalfsen in Overijssel zijn veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 17 maanden voorwaardelijk, voor het ontvoeren van hun kinderen. Volgens de rechter is bewezen dat ze hun dochter van 11 en zoon van 6 vorig jaar ontvoerden nadat die uit huis waren geplaatst. Ze namen de kinderen mee naar een appartement in Oudenaarde in België. Een dag later vond de politie hen en werden de ouders aangehouden. Die zeiden tijdens de rechtszaak dat hun kinderen onterecht waren afgepakt. Omdat de ouders al in voorarrest hebben gezeten, hoeven ze niet meer de cel in. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Zo zijn hardloopwedstrijden afgelast of ingekort. Festivals plaatsen extra waterpunten en overkappingen. En bezoekers wordt geadviseerd om goed te smeren, genoeg te drinken en een pet of ander hoofddeksel te dragen. Dan het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm. Het is 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 80 kilometer file in de regio. De meeste files leveren zo rond de 5 à 10 minuten vertraging op. Er zijn nu wel een paar uitzonderingen, zoals op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. De vertraging is daar 20 minuten. De oorzaak van die file is een auto met pech, waardoor er een rijstrook dicht is. Verder is het druk op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug, een kwartier vertraging. De andere kant op tussen Houten en Harmelen zelfs 20 minuten extra reistijd. Op de A44 Amsterdam Den Haag bij Wassenaar sta je 10 minuten in de file. En op de N11 Leiden-Bodegraven voor de aansluiting met de A12 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom! Ja, en buiten is het vooral warm en druk op de weg, dus sta je in de file. Heel veel sterkte. De middagshow met Vespa. Dit is Dave Dekker. Yeah.

Het is het land van de pizza, de pasta, de hele lekkere toetjes, de ijsjes en natuurlijk ook het land waar heel veel zonneschijn is. En natuurlijk het land van die bekende scootertjes, de zogenaamde Vespa. Davy Dekker, die hoorde je bij Unity NL. Het is donderdag, even na vijf. Dat betekent de werkdag is ten einde. En waarschijnlijk denk je bij jezelf, lekker de tuin in of misschien juist wel binnen met de airco aan. Misschien barbecuen of misschien denk je bij jezelf, weet je, het is mij te warm. Ik ga gewoon lekker liggen, beetje in de schaduw. Lekker een beetje meezingen met de beste muziek van eigen bodem. En dan gewoon mijn donderdagavond beginnen. Ik heb zo meteen bezoek, Boy van der Heijden in de studio, om te praten over wat een dag, wat een sfeer. Dat is zijn nieuwste. En ook heb ik Rinus Berends zo voor je. Wat heb je gedaan na Danilo Kuijters, die momenteel onderweg is voor een verrassingsoptreden in het buitenland? Dit is Wat als ik wat mis.

0: Rinus Werrens, wat heb je gedaan? En wat als ik wat mis van Danilo Kuijters? Die hoorde je bij Unity NL. Het is de middagshow die in volle gang is. Donderdag, even na vijven. Betekent de werkdag is officieel ten einde. En Boy van der Heijden heeft gewoon meer dan 2 uur in de auto gezeten. Maar is inmiddels aangekomen. Was het zo druk of heb je een soort van omweg gemaakt?
1: Nou, een beetje alle twee. Het was en druk en ik heb een omweg gemaakt.
0: Oké. Ja. Geen navigatie aan of gewoon verkeerd ingesteld?
1: Maar moet ik eens zeggen, een afritje gemist, waardoor dat ik om moest rijden.
0: Ai, dat is dan wel weer jammer. Maar goed, airco aan en dan moet het wel goed komen, toch?
1: Sowieso, ja.
0: Hey, dit komend weekend, heb je plannen, heb je veel boekingen of zeg je, dan gaat de barbecue aan en dan ga ik helemaal vanwege die hitte niets doen.
1: Jawel, ik mag zaterdag 2 keer weg, dus ik heb lekker wat te doen zaterdag. Zondag, vaderdag. En morgenavond even een restaurantje aan het strand pakken.
0: Lekker. Ja. Gewoon genieten en aan de andere kant ook een heel klein beetje werken.
1: Ja, juist.
0: Hey, en valt dat allemaal een beetje te combineren? Want ik begreep dat je een eigen bedrijf hebt. Je bent hovenier.
1: Ja, dat klopt.
0: En wat is dan een beetje jouw specialisme?
1: Nou, het aanleggen en onderhouden van tuinen. Eigenlijk adviseren, tekenen, alle toeters en bellen, erfafscheidingen. Het verkopen, dat vind ik het leukste. En het verzinnen. En dan, daarna gaan we met een ploegje gaan we gewoon alles mooi creëren.
0: En dan tijdens het tuinieren een beetje zingen, een beetje fluitend zeg maar de dag doorkomen?
1: Ja, dat wel. Ik ben niet iets of wat te verlegen daarin. Maar zo nu en dan wil ik het wel doen, ja.
0: Hey, de afgelopen tijd ben je eigenlijk aan het bouwen aan jouw muzikale carrière. En wil je maar één ding. En dat is misschien wel er nog meer van kunnen leven. Nog meer liedjes maken. En misschien wel die bekendheid.
1: Ja, het lijkt me ontzettend leuk. Ik heb als klein jongen heb ik daarvan gedroomd. Ik heb veel gekeken. Optredens, concerten. En nou heb ik het sinds een aantal jaar weer opgepakt. Ik ben er heel lang tussenuit heb ik er tussenuit gezeten. Maar ik zou dat wel ambiëren, ja zeker.
0: En je zegt, als kleine jongen vond ik dat al tof. Waar keek je naar? Wat waren artiesten die bij jou dan hoog stonden aangeschreven?
1: Nou, Ahoy, 1994. Tien avonden lang, 10 avonden feest. Heb ik echt enorm veel gedraaid. De Arena Concerten, nou, dan praat ik over René Vroeger. Nou, later ben ik naar Rotterdam op stap gegaan. En daar stond Tino Martin op de bar bij de Skihut.
0: Ja.
1: Dus dat was eigenlijk 1-op-1. Of, hè. En later ben ik veel naar Robbie Williams. Ik heb Frank Sinatra gezien. Mijn muzieksmaak is wel breder geworden.
0: Hé, hey, wat gaaf.
1: Ja.
0: Hey, maar wat vind jij dan van het nieuws dat gisteren naar buiten is gekomen over René Vroeger? Dat hij in december weer in Ahoy gaat staan. En dat vanaf komende maandag de kaartverkoop gaat starten.
1: Ja, ik legendarisch eigenlijk. En ontzettend knap. En ik kijk ernaar uit om hem daar te zien.
0: Toch wel weer gewoon bijzonder.
1: Ja, vroeger natuurlijk een soort van thuishaven. En nou dan toch weer de stap durven zetten. En dat is de ondernemer in René.
0: Betekent dat dan ook dat er in jouw eigen repertoire veel René-liedjes zitten? Of gaat dat toch weer een beetje de andere kant op?
1: Ja, ik vind dat er maar één René is. Dus dan hoeft maar één René te blijven. Maar een Nobody Else of een eigen huis, die zit er zeker wel in.
0: En wat zit er dan nog meer in als ik jou gewoon tegenkom en jij staat een half uur op de bar, op het podium of ergens op een feestje? Wat is nou echt jouw specialisme?
1: Ja, ik denk toch wel mijn eigen liedjes. Maar inderdaad ook René, een liedje van de Dijk, van de Scene, een Guus Meeuwis, Mag ik dansen, doet ook mee. Eventueel een Amsterdamse medley of een Koster. De bekende Bacardi Lemon of John West. Eigenlijk van alles wat, maar het kan ook Frank Sinatra, My Way of Simply the Best van Tina, maar dan de mannenversie, zeg maar.
0: Ja, dus aan de ene kant Engelstalig, aan de andere kant Nederlandstalig.
1: Ja.
0: Waar gaat jouw hart dan echt naar uit?
1: Als ik echt mag kiezen, ik denk het Engelstalige.
0: En dan even een kleine voorspelling, maar ik denk dat dat een beetje de balladkant op gaat.
1: Ja, ja.
0: De mooie liedjes.
1: De mooie liedjes, ja, die echt iets betekenen.
0: En wat is dan jouw link met het theater? Want ook daar heb jij in gestaan.
1: Ja, dat klopt. Dat gaan we trouwens in oktober weer doen. Het theater, ja. Ik heb ook veel voorstellingen gezien. Onder andere van René, van Tino, Yves. En als ik dan die setting zie, dan kan je dus de gevoelige kant laten zien aan de mensen. En ik heb de stap een paar jaar geleden mogen zetten of kunnen zetten. En daar is het wel uit. Daar ben ik wel nog enthousiaster door geworden. Dus dat hebben we vorig jaar nog een keer gedaan. En dit jaar gaan we dat weer doen.
0: Maar hoe doe je dat? Trek je dan de stoute schoenen aan en denk je bij jezelf, nou weet je wat, we gaan gewoon het theater in en we zien het wel. Of ben je gepusht? Of hoe werkt dat?
1: Nee, ja, ik denk dat ik degene ben die mezelf heel erg pusht. de normale weg is natuurlijk heel veel meters maken door het land.
0: Ja, ik wou net zeggen.
1: En dan ooit een keer zeggen van nou, we huren een zaaltje voor 150, 200 man. En we zetten wat live muzikanten en dan gaan we het proberen. Ik heb het juist andersom gedaan. Vandaar ook dat ik ooit een plaat heb gemaakt met Kapot of Kampioen. Een beetje een levensmotto. En ja, het kost natuurlijk heel veel energie. Ik had goede mensen om me heen. Die daar ook weer live een band hebben we geregeld. Mickey Fischer band heeft meegedaan.
0: Oké.
1: Ja. Dus dat was eigenlijk al een belevenis op zich. De enige niet-professional was ik. En de rest was allemaal professional.
0: Maar ja, ik vind het wel respect. Ik bedoel, je doet het dan toch maar. En eigenlijk is het inderdaad gewoon de omgekeerde wereld. Ja. Eerst gewoon groot denken en dan gewoon het doen.
1: Ja. En we hebben twee keer een volle zaal gehad. Dat is ook het mooiste.

0: In mijn karakter. Ik durf grote dromen. Soms ga je op je bek, plat gezegd. En soms pakt het goed uit.
1: Ja, kan ook een beetje een valkuil zijn, toch?
0: Zeker, ja, ja, ja. Maar ja, je moet ook vallen om weer op te kunnen staan. En ja, ik weet niet. Het heeft me wel gebracht tot waar ik nu ben. En we, na een lange pauze zijn we weer verder. En ja, nu mag ik hier zitten. Dat is ook alweer hartstikke leuk. En kijken waar het, ja, of dat olievlek zich groter kan maken.
1: Eigenlijk gewoon mooie stappen maken.
0: Ja.
1: Gaan wij het zo meteen hebben over de nieuwe single die een paar weken geleden is uitgekomen. En ook Gino Graus die staat voor je klaar met Favoriete Kroeg na Kapot of Kampioen. Boy van der

0: Gino Groos, favoriete kroeg en kapot of kampioen van Boy van der Heijden. En dat is dan eigenlijk een beetje zijn levensmotto.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, ik vind hem op zich wel goed. Dus of je doet het niet en als je het wel doet, dan ga je all in.
1: Ja, winnaars hebben een plan, verliezers hebben een excuus.
0: Zeg lijkt maar. Mij in de avond in het casino ook wel gewaagd met jou.
1: Ja, maar daarom ga ik niet naar het casino.
0: Oké, die nee. hebben we gewoon nee. afgestreept bij deze. Hey Boy, een paar weken geleden is jouw nieuwe plaat uitgekomen. Wat een dag, wat een sfeer. En dat is nou echt zo'n typisch liedje, die blijft gewoon hangen.
1: Kijk, dat is mooi om te horen. Dat was ook de bedoeling, ja. Ik ben er heel blij mee. Het is lekker catchy, opzwepend. Vrolijk. En ja, het geeft denk ik gewoon iedereen gewoon een vrolijk gevoel als je dit luistert. En daar blijft denk ik bij het tweede refrein al wel hangen.
0: Zit ook hier een bepaalde gedachte achter?
1: Nee. Eigenlijk niet. Het is eigenlijk mijn allereerste. Ik zal de geschiedenis een beetje vertellen. Het was mijn allereerste liedje in 2009. En toen hebben we dat opgenomen. En dat is eigenlijk blijven liggen. En nu ik dit weer heb opgepakt en probeer om meer bekendheid te krijgen, hebben we gewoon een 2.0 versie van gemaakt. Met de nieuwe stem, wat nieuwe instrumenten. En zo hebben we hem uitgebracht. Met de gedachte van ja, dit is eigenlijk te goed om er niks meer mee te doen.
0: Ja, maar weet je wat ik nou wel grappig vind? Dat praat je over 17 jaar geleden.
1: Ja.
0: Dan is dat liedje eigenlijk, als we kijken naar de tijdgeest van nu, dan past hij daar gewoon prima in.
1: Ja.
0: En wat is dan het verschil met het origineel uit dat tijdperk en dan dus de nieuwe versie? Is die bijvoorbeeld in dezelfde studio opgenomen of is dat ook anders?
1: Nee, hij is wel in dezelfde studio opgenomen. We hebben er wat instrumenten aan toegevoegd, een ander introotje, iets meer van nu. Ja, natuurlijk de nieuwe stem met opnemen. En ja, dus dat eigenlijk. En inderdaad, net wat jij zegt, als je dan kijkt dat het al zo oud is en hij doet het gewoon nog steeds eigenlijk goed of hij wordt nu een beetje opgepakt. Ja, dat wil dan wel eigenlijk iets zeggen over de kwaliteit van het liedje.
0: Maar zijn er dan ook mensen om jou heen die gezegd hebben, Boy, je moet die plaat eigenlijk gewoon nog een keer uitbrengen. Je moet er wat mee gaan doen, want het is zonde dat die eigenlijk een soort van ligt te verstoffen.
1: Nou ja, precies wat jij zegt. We hadden toen de tijd, hadden we denk ik niet de slagkracht die we nu hebben. En niet de mensen om me heen die ik nu heb. Dus vandaar de gok. En hebben er all in, zijn we er weer voor gegaan. Met
0: en wat
1: dit liedje.
0: Merk jij? Wat doet het liedje? Wat gebeurt er? Wat zijn de reacties?
1: Nou, de reacties zijn superleuk. Hij doet het goed, ook op de radio. De clip wordt goed bekeken. Dus ik ben eigenlijk wel heel blij. Misschien is het wel ja, het begin van iets moois.
0: En bij de optredens wordt hij inmiddels meegezongen, aangevraagd?
1: Ja, klopt. Ja, zeker.
0: Een hele fijne plaat is.
1: Eigenlijk wel, ja.
0: En smaakt dat dan stiekem ook naar meer? Dat je zegt van in deze sound moeten we misschien wel gewoon door gaan bouwen?
1: Ja, en dat ja, om maar een tipje van de sluiter te geven. Ik ben dan weer bij de studio geweest om een opvolger te gaan maken ja, van dit.
0: Oké,
1: ja.
0: Dus die raderen die blijven draaien?
1: Ja, ja, een beetje ondernemen, een beetje verzinnen. Het hersenpan staat nooit stil.
0: Maar goed, dit is gewoon een hele fijne plaat. Wat moet die nog gaan bereiken als we nu gaan kijken naar bijvoorbeeld het totaal aantal streams?
1: Ja, er mogen wel wat streams bij, zeker. Ja, en er mag wel meer. Ja, hij mag wel nog beter opgepikt worden. En misschien ja, vaker gedraaid geworden. Maar ja, wie ben ik om dat te zeggen? Ik hoop gewoon dat hij het goed gaat doen.
0: Ja, houd je dat ook dan echt dagelijks bij? Dat je overal kijkt van wat gebeurt er? Waar wordt hij wel? Waar wordt hij niet gedraaid? Hoeveel streams? Waar vooral bijvoorbeeld?
1: Ja, dat klopt. Je wordt toch. Ja, is het nerveus of niet? Maar je bent gewoon enthousiast. Je wil gewoon weten wat het doet, inderdaad. En dan kijken. Ja, daar pas je dan ook een beetje je social post op aan. En dan krijg ik weer de mailinglijst van de plugger. Van hij zit er weer daar en dat radiostation en dat. Oh, leuk. En denk ik, nou, ze blijven hem nog steeds draaien. Oh, nou, de derde week al op een rij. Nou, hè. Dus ja, ik word er wel enthousiast van. Maar ja, dan toch ergens ook wel weer angstig van, ja, hoe nu verder? En ja, allemaal onzekerheden. Maar het is wel leuk. Ik geniet er wel van.
0: Het liedje overal te streamen en overal te downloaden. En nu te horen op de radio bij Unity NL. Dit is Wat een dag, wat een sfeer.

0: Senna, Alles en de nieuwste Boy van der Heide. Eigenlijk dus een oud liedje, 2009. En als het ware opgepoetst, opgefrist. Wat een dag, wat een sfeer. Ja, ik moet zeggen, dat is gelukt, Boy.
1: Dankjewel.
0: Is er ook een videoclip?
1: Zeker.
0: En wat heb je daarin gedaan? Wat is een beetje het verhaal wat je daarin probeert te vertellen?
1: Dat is eigenlijk zelf verzonnen. Ik start de dag op vanuit mijn bed. Ik ga sporten, door het park hardlopen, oefeningen doen. En aan de andere kant speelt er zich iets af met de kinderen. Nou, toevallig gespeeld door mijn zoontje en zijn vriendenkring van de voetbal.
0: Ja.
1: Dus ik bereid me voor op een middagje werken en optreden in de kroeg. En hij gaat met zijn vrienden, gaat hij eerst een potje voetballen. Daarna gaat hij naar de bowling toe. Nou, we komen elkaar eigenlijk in dezelfde straat komen tegen. Zo, en ik vraag ze eigenlijk van, joh, kom lekker wat te drinken bij mij en dit en dat. En aan het einde zijn we allemaal bij elkaar en dan is het één groot feest.
0: Dus eigenlijk allemaal een hectische dag. Maar uiteindelijk komt het dus gewoon allemaal samen.
1: Ja, het gaat inderdaad om het plezier maken. Wat een dag, wat een sfeer. Dus ja, die jongens zijn lekker met elkaar aan het voetballen. Daarna ze via Snapchat bellen ze elkaar op van, hey, ga je mee en dit en dat. Dus het gaat met elkaar op de fiets naar het voetbalveld. Daarna gaan ze fietsend naar de stad. Gaan ze wat te drinken bij de bowling. Nou, en ondertussen ben ik al lang klaar met sporten natuurlijk. En zogenaamd ga ik naar de kroeg. En ik ben mij aan het voorbereiden. En ja, ik doe de deur van de kroeg open. En ik zie die jongens aankomen lopen. Hey, kom binnen. En het laatste refrein. Het klapstuk, zeg maar. Dat zijn we daar samen in de kroeg.
0: Want hoeveel kinderen heb je en wat vinden zij ervan dat papa zingt, liedjes uitbrengt en op het podium staat?
1: Nou ja, ik heb er eentje. En van bijna 16. Ja, die vindt het hartstikke leuk en die is eigenlijk wel trots. Ja.
0: En heb je dan zoiets van, ik wil hem meenemen die wereld in, zelf ook een keertje het podium laten betreden bijvoorbeeld?
1: Nou, ik vind het leuk dat hij nu op een leeftijd is, dat hij lekker mee kan. Hij gaat niet altijd mee, maar soms gaat hij mee en dan vindt hij het ook leuk en dan is hij ook trots. Als ik dan ook die theatershow dan terugkijk en dan zit hij vooraan. Of de laatste keer zat hij met zijn klasgenoten, zat hij ergens halverwege de zaal en dan gaan ze helemaal uit hun dak. Ja, dat is wel mooi. En dat ik hem daarbij kan betrekken, dat is goud.
0: Ja, wat ik wel grappig vind, jij probeerde net even wat filmpjes te maken voor de social media.
1: Ja.
0: Maar ja, jouw zoon, 16, is hij niet gewoon degene die jouw socials moet gaan beheren en dat allemaal een beetje in goede banen moet gaan leiden, Boy?
1: Nou, eigenlijk wel. Het zou eigenlijk leuk zijn. Je ziet daar natuurlijk heel veel. Ook Jeroen van der Boom, die is met zijn zoon op pad. René is ook met zijn zoon op pad. Er zijn er zo, denk ik, nog wel meer. Maar als hij dadelijk zijn rijbaas heeft, dat we dan samen op pad kunnen. Ja, dat zou ik echt geweldig vinden. Ja,
0: hoe tof is dat? Gewoon ja. Vader en zoon on tour.
1: Onbetaalbaar.
0: Ja, ja. Dat zijn de mooie dingen uit het leven. Ik heb een liedje van jou klaarstaan, dat heet Vier Elke Dag. Is dat er eentje waarvan je zegt, ja, die komt nog vaak voorbij? Of is die een beetje in de vergetelheid geraakt?
1: Nee, die komt eigenlijk wel vaak voorbij. Het is ook zo'n oorworm, net zoals Wat een Dag, Wat een Sfeer. Alleen dan net iets anders. Deze hebben we 2 jaar terug hebben uitgebracht. Of 3 jaar terug alweer. September 24 uit mijn hoofd. Maar dat is ook zoiets uit dezelfde studio. En hij doet het ontzettend goed. En dit is ook lekker makkelijk te onthouden en een goede vibe.
0: Is gewoon belangrijk. Stukje gezelligheid, stukje herkenning.
1: Ja.
0: Maar is het er eentje waarvan je zegt, bij een optreden doe ik hem eigenlijk standaard, dan zit hij er gewoon in?
1: Niet altijd. Op verzoek.
0: Als het uitkomt.
1: Als het uitkomt.
0: Het is de middagshow van Unity NL. De radiozender met 24 uur per dag. De beste muziek van eigen bodem. Guido van der Graaf. Ciao, doei, adios. Na 4 elke dag. Boy van der Heijden. Doei.

0: Ciao, doei, adios. Guido van der Graaf, die hoorde je bij Unity NL. Het is de middagshow in volle gang. Boy van der Heijden hier in de studio. We hebben het gehad over de nieuwe single die uitgekomen is. Daar gaat een theatershow weer aankomen. Ja. En als we nu even gaan kijken, de komende, nou, zullen we zeggen 12 maanden, hoeveel liedjes moeten eruit gaan komen als het aan jou ligt?
1: 4.
0: En hoeveel ligt daar al van klaar? Of ben je aan het schrijven of bedenken?
1: We zijn... Vorige week heb ik een demo op mijn telefoon gehad voor de nieuwe. Die zou dan augustus, eind augustus, begin september uit moeten komen. Dan wil ik rond de kerst wil ik een ballet uitbrengen. En heel misschien, ja, ik zit natuurlijk in Brabant, een carnavalsplaat. Maar ja, dat, eigenlijk, dat moet dan een duo vorm zijn, want ik ben daar zelf eigenlijk helemaal niet van. Maar toch, ja, je weet nooit hoe dan een koe een haas vangt. En dan gaan we weer richting de zomer. En dan, of het voorjaar. En dan, ja, dan moet er eigenlijk wel weer zo'n mooie plaat. Net zoals Wat een Dag, Wat een Sfeer. Maar de opvolger van Wat een Dag, Wat een Sfeer. Die gaan we opnemen binnenkort. En dat hoop ik dat dat augustus, september komt.
0: Oké, ja. Dan moet die uit gaan komen. In ieder geval diverse pijlen ga je uitschieten. Ja. En we gaan, als het aan jou ligt de komende tijd, dus heel veel van je horen.
1: Ja, ik ga daar vreselijk mijn best voor doen. En we gaan niet opgeven. En gewoon lekker van genieten vooral. Maar volle focus erin.
0: Hey, dan ben ik wel even benieuwd. Het WK voetbal is natuurlijk in volle gang. Aankomende zaterdag dan speelt Oranje om 7 uur. Dat gaat gebeuren tegen Zweden. En ik ben wel benieuwd. Wat denk jij dat het gaat worden?
1: Ik mag hopen dat ze het beter doen dan afgelopen zaterdag. Maar ja, 3-1 voor Nederland.
0: Oké. Ja. Ik ben heel erg benieuwd. Ik volg dat toernooi best wel een beetje op de voet. Wat ik kan kijken, dat kijk ik.
1: Ja.
0: Behalve als het echt midden in de nacht is. Maar het niveau, aan de ene kant vind ik het oké. Aan de andere kant denk ik ook, valt tegen.
1: Tuurlijk, ik ben Nederlander en ik hou van Nederlands voetbal. Maar elke keer als ik Nederland zie voetballen, 8 van de 10 keer toch wel mijn kromme teen op die bank. Dan denk ik, oh jongens. Ik heb ook een voorliefde voor Engeland. Nou, die heb ik gisteravond zien voetballen.
0: Mooie wedstrijd.
1: Ah, Nina, dan ben ik aan het genieten.
0: Dat was knallen. Ik vind het bij Nederland heel eerlijk af en toe een beetje saai. Een beetje dat ik denk,
1: tikkie terug. Alles
0: weer terug.
1: Ja.
0: En weer langzaam. En dan kom je er weer niet doorheen.
1: Nee, het is, ja, die bal die gaat. Ze hebben heel goed geleerd op de training om alles aan elkaar door te spelen en rond. Maar afwerken of een keer iets uit het niks proberen. Een keer een schot uit de tweede lijn of een bal gewoon dwars door het midden. Probeer iets.
0: Ja. Nou goed, aankomende zaterdag om 7 uur de wedstrijd tegen Zweden. Ik denk dat het 2-1 gaat worden.
1: Oké.
0: Dat is eventjes mijn voorspelling. Hey, mochten nou de luisteraars meer van jou willen weten, Boy, waar ben je allemaal te vinden?
1: Facebook, Instagram, TikTok. Boy van der Heijden.
0: En nu 2 uur terug in de auto? Of?
1: Ja, maar met een brede glimlach. Ik vond het leuk om hier te zijn.
0: Ik vond het top dat je er was. We hebben de foto inmiddels van je gemaakt. Ja. En die komt zometeen online op Instagram en Facebook via unitynl.nl. Ik zou zeggen, tot de volgende.
1: Ja, hartstikke graag gedaan en tot de volgende.
0: En alvast een fijn weekend.
1: Yo,
0: Unity NL, Jordi van den Boer. Dit is Loterij.

is toch wel vet hoor. Afgelopen week was Yves gewoon in Amerika om daar het Oranje Legioen een soort van te supporten. En uiteindelijk hebben ze daar één groot feest van gemaakt. En Yves die was daar niet alleen. Hij stond er met een aantal andere collega-artiesten. En volgende week vrijdag dan gaat trouwens de nieuwe single van Yves uitkomen. Af en toe dan plaatst hij al een teasertje op zijn Instagram, zijn social media. En volgende week vrijdag dus de nieuwe single van Yves Berendsen. Deze dateert uit 2022 vanavond. En daarvoor nog Jordi van den Boer met Loterij. Einde van de middagshow. Ik had Boy van der Heide hier in de studio. Nou, die gaat inmiddels weer terug richting Oosterhout, want daar woont hij. En zijn foto die vind je online op Instagram en Facebook. En daar heten wij unitynl.nl. Zo meteen na 6 uur non-stop de beste muziek van eigen bodem. En morgen vanaf 5 uur natuurlijk de Vrijmibo gaan we het weekend starten. Weekend dat is echt warm en tropisch gaat verlopen. En volgend weekend dan is het tijd voor UnityNL On Tour. De eerste van deze zomer, op de 28e is dat. Dan staan we in Zoeterwoude, afsluiting van het dorpsfeest met heel veel Nederlandstalige artiesten. Complete line-up die vind je online op onze eigen website unitynl.nl. Maar onder andere Danny Vroger is erbij. Er is een optreden van Jesse Fields, Gerrit Snijder komt zingen en vele, vele anderen. Ik heb zometeen nog kilometervreters van Frans Duits voor je klaarstaan. Eerst een bijzonder duet dat tussen Danny Vroger en Mickey van Wijk. En zij zijn er dus volgende week ook bij UnityNL On Tour. Dit is Knipperlicht.

0: twaalf.
1: Kom Simon, we gaan.
2: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Geen van hen is ziek geworden, meldt het RIVM. Op het Nederlandse schip was in april een uitbraak van het Hantavirus. Daardoor zijn 3 mensen overleden en raakten 10 mensen besmet. Ook in andere landen zitten nog mensen in quarantaine. Voor hen loopt die over enkele weken af. Daarmee is de uitbraak van het Hantavirus voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. En verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen zijn weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. Voor het ontvoeren van hun kinderen zijn een man en een vrouw uit Dalfsen veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan bijna 1,5 jaar voorwaardelijk. De kinderen van 11 en 6 waren uit huis geplaatst. Het echtpaar was het daar niet mee eens en nam de kinderen daarom mee naar België. Een dag later werden de ouders aangehouden. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Dan nog het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm bij 26 tot 32 graden. Later vanavond en vannacht kans op onweer en morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files worden alweer korter, er staan er nog maar een paar en ze leveren over het algemeen ook niet zo heel veel vertraging op. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Rijswijk nog wel 5 minuten oponthoud. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Knap en Terbrechtseplein en de Van Brienenoordbrug is de vertraging 10 minuten. En op de N209 Rotterdam-Hazerswoude bij Benthuizen ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Yes, yes.

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. Pride Leiden heeft het programma voor de editie van dit jaar bekendgemaakt. De Pride keert terug op zaterdag 5 september naar de Leidse binnenstad met een uitgebreid programma voor cultuur, ontmoeting, muziek en zichtbaarheid voor de regenbooggemeenschap. Na een succesvolle editie vorig jaar verwacht de organisatie opnieuw duizenden bezoekers langs de Leidse grachten en op de verschillende evenementenlocaties in de stad. De hele week zijn er activiteiten en het hoogtepunt is op zaterdag 5 september met zo'n 50 boten tijdens de parade en een afsluitend feest op de Lammermarkt met optredens van onder andere Barry Badpak, Bonnie Sinclair, Brownie Dutch en voormalige leden van de Dolly Dots. De fietsroute Sporen van 3 oktober werd 2 jaar geleden ontwikkeld ter gelegenheid van 450 jaar Leidens ontzet. De zuidelijke route voert door Leidendorp langs 4 locaties die een rol hebben gespeeld tijdens het beleg van Leiden. Daar wordt nu Huis ter Does als 5e historische locatie aan toegevoegd. Cultuurwethouder Freddy Blommer zal volgende week donderdagmiddag om 13:45 een QR-code onthullen waarmee bezoekers Huis ter Does op hun telefoon kunnen bekijken. Via een digitale visualisatie zichtbaar, waaronder een deel van de tuinmuur en de slotgracht. Ter gelegenheid van de onthulling wordt er een korte fietstocht georganiseerd. Deze start om 1 uur bij het gemeentehuis van Leidendorp. En de gemeente Leiden wil de bescherming van alle gemeentelijke monumenten juridisch vastleggen in het omgevingsplan. Het gaat om bekende monumenten zoals de Burcht en de Pieterskerk, maar ook om molens, bruggen en karakteristieke woonhuizen. Rond ieder monument komt er een beschermd gebied met aanvullende regels. Voor de meeste inwoners, organisaties en bedrijven verandert er weinig. Vergunningsvrije werkzaamheden blijven mogelijk. Alleen bij bouw- of verbouwplannen binnen een beschermd gebied beoordeelt de gemeente met een speciale checklist of het plan bij het monument of de omgeving past. De eerste stap in de aanpassing van het omgevingsplan is inmiddels gezet. Tot en met 30 juli kunnen inwoners en andere belanghebbenden hun zienswijze indienen via leiden.nl/zienswijze. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen, maar ook wolkenvelden en kan het gaan regenen. De temperatuur zakt naar zo'n 20 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en is het overdag droog. Morgenavond wel weer kans op een paar regen- of onweersbuien. En het wordt warm in de Leidse regio en Wassenaar. De temperatuur kan morgenmiddag oplopen naar zo'n 33 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangifte van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Ongeveer 7000 aangiften van ernstige misdrijven werden direct afgewezen. In zo'n 3000 gevallen werd de aangifte wel in behandeling genomen, maar werd het onderzoek na verloop van tijd stopgezet. Dat kwam door gebrek aan capaciteit bij de politie of het OM, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
3: Dat is altijd zo, dat snapt de Rekenkamer. Maar dat er ook met zoveel aangiftes van ernstige misdrijven niks wordt gedaan, daar is geen begrip voor. Dat zou komen onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten de hele dag doen in de opsporing. Dus dan kunnen ze ook niet goed bijsturen op wat er eerst moet gebeuren.
2: Het ging om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Niemand is ziek geworden. Op het schip brak in april het hantavirus uit. 3 mensen overleden daaraan. Als de quarantaineperiode in andere landen ook is afgelopen, is de uitbraak officieel voorbij. De prijs voor diesel is in maanden niet zo laag geweest. De adviesprijs voor een liter is gezakt naar €2,26. 3 maanden geleden was dat nog €2,82. De daling komt door de deal in de oorlog tussen de VS en Iran. Voor een liter benzine is de adviesprijs gedaald naar €2,45. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op het toernooi van Queens in Londen. In de tweede ronde verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul. Van de Zandschulp had last van zijn bovenbeen. Hij kon wel doorspelen, maar verloor in 2 sets. Dan het weer vanuit het zuidwesten, enkele regen- en onweersbuien. Ook vannacht is er nog kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal broeierig warm met veel zon en middagtemperaturen tussen de 32 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. 1 file nog in het westen van het land en die staat op de A16 bij daar richting Rotterdam. Er staat een vrachtwagen met pech ter hoogte van Rotterdam-Feyenoord. 2 rijstroken zijn dicht, vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen maar JuliTNL regio hits.
5: Mike Pietersen.

0: Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. Pride Leiden heeft het programma voor de editie van dit jaar bekendgemaakt. De Pride keert terug op zaterdag 5 september naar de Leidse binnenstad met een uitgebreid programma voor cultuur, ontmoeting, muziek en zichtbaarheid voor de regenbooggemeenschap. Na een succesvolle editie vorig jaar verwacht de organisatie opnieuw duizenden bezoekers langs de Leidse grachten en op de verschillende evenementenlocaties in de stad. De hele week zijn er activiteiten en het hoogtepunt is op zaterdag 5 september met zo'n 50 boten tijdens de parade en een afsluitend feest op de Lammermarkt met optredens van onder andere Barry Badpak, Bonnie Sinclair, Brownie Dutch en voormalige leden van de Dolly Dots. De fietsroute Sporen van 3 oktober werd 2 jaar geleden ontwikkeld ter gelegenheid van 450 jaar Leidens ontzet. De zuidelijke route voert door Leidendorp langs 4 locaties die een rol hebben gespeeld tijdens het beleg van Leiden. Daar wordt nu Huis ter Does als 5e historische locatie aan toegevoegd. Cultuurwethouder Freddy Blommer zal volgende week donderdagmiddag om 13:45 een QR-code onthullen waarmee bezoekers Huis ter Does op hun telefoon kunnen bekijken. Via een digitale visualisatie verschijnt het voormalige kasteel op de plek waar nu een grote boerderij staat. Op die locatie zijn nog altijd resten van het oorspronkelijke complex zichtbaar, waaronder een deel van de tuinmuur en de slotgracht. Ter gelegenheid van de onthulling wordt er een korte fietstocht georganiseerd. Deze start om 1 uur bij het gemeentehuis van Leidendorp. En de gemeente Leiden wil de bescherming van alle gemeentelijke monumenten juridisch vastleggen in het omgevingsplan. Het gaat om bekende monumenten zoals de Burcht en de Pieterskerk, maar ook om molens, bruggen en karakteristieke woonhuizen. Rond ieder monument komt er een beschermd gebied met aanvullende regels. Voor de meeste inwoners, organisaties en bedrijven verandert er weinig. Vergunningsvrije werkzaamheden blijven mogelijk. Alleen bij bouw- of verbouwplannen binnen een beschermd gebied beoordeelt de gemeente met een speciale checklist of het plan bij het monument of de omgeving past. De eerste stap in de aanpassing van het omgevingsplan is inmiddels gezet. Tot en met 30 juli kunnen inwoners en andere belanghebbenden hun zienswijze indienen via leiden.nl/zienswijze. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen, maar ook wolkenvelden en kan het gaan regenen. De temperatuur zakt naar zo'n 20 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en is het overdag droog. Morgenavond wel weer kans op een paar regen- of onweersbuien. En het wordt warm in de Leidse regio en Wassenaar. De temperatuur kan morgenmiddag oplopen naar zo'n 33 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat bij Rotterdam Feyenoord 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Het NOS Journaal. Met duizenden aangiften van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Volgens de Rekenkamer kan de politie ook niet alles.
2: Maar je zou wel het liefst willen dat de meest ernstige zaken worden opgepakt. En daarvoor moet je dus heel goed sturen op de beperkte recherchecapaciteit die je hebt. En dat is eigenlijk nu, lukt dat niet.
1: Het ging onder meer om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. Een jongen van 17 heeft van de rechter 2 jaar jeugddetentie gekregen voor het doodschieten van de Amsterdamse jongen Rivaldo van 17 vorig jaar. Ook krijgt hij jeugd-TBS. Het is de hoogst mogelijke straf in het jeugdrecht, zegt de persrechter bij AT5.
3: Het heeft tot heel veel verdriet geleid bij de nabestaanden, tot heel veel onrust in de wijk, tot heel veel gevoelens van onveiligheid. Daarom is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat er geen andere straf passend is dan de maximale jeugddetentie.
1: De aanleiding voor het schietincident was een ketting die was gestolen van een vriend van Rivaldo en die wilde Rivaldo terughalen. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet thuis in Europa en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Als het dier niet wordt bestreden, kan Nederland te maken krijgen met een wasberenplaag, zegt Limburg. Dit weekend doen ruim 10.000 mensen mee aan de Nacht van de Vluchteling. En dat is volgens de organisatie een record. Tijdens dat evenement lopen deelnemers 's nachts afstanden van 10 tot 50 kilometer. En daarmee halen ze geld op voor de Stichting Vluchteling. Vorig jaar werd 1,5 miljoen euro opgehaald. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen is het overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB+.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De politie en het OM hebben te weinig capaciteit om aangiften van ernstige misdrijven te behandelen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat in 2024 met ongeveer 10.000 aangiften niets is gedaan. Dat is een kwart van het totaal aantal aangiften van ernstige misdrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om geweldsmisdrijven of het maken van drugs. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Hardloopwedstrijden zijn afgelast of aangepast. En festival Pinkpop, dat morgen begint, zorgt voor extra waterpunten, schaduwplekken en zonnebrand. Ook wordt er gedacht aan de mensen die bij hoofdacts vooraan willen staan en dus lang moeten wachten, vertelt de directeur van Pinkpop.
2: Een van de dingen die we daarin dus ook kunnen doen is dat we vanuit de barrierlijnen, dus dat zijn eigenlijk de afhekkingen waar mensen zich tussen bevinden, dat we daar ook bijvoorbeeld water met sponsen uitdelen en mensen koel houden. En op die manier ook heel goed monitoren of het goed gaat met mensen.
1: Sinds vandaag is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het gaat goed met de Zeeuwse mosselen. Vandaag zijn in Zeeland de eerste mosselen geoogst en daarmee is het seizoen officieel begonnen. De afgelopen 2 jaar viel de hoeveelheid mosselen volgens de kwekers juist tegen.
3: Vooral omdat er in 2024 via natuurlijke sterfte wat mosselen verdwenen waren. En dat zien we nu niet. Dus we hebben toch wel goede hoop op een wat hoger volume dit jaar.
1: Het seizoen begint vroeg. Normaal begint het pas in juli en dat komt waarschijnlijk door het warme voorjaar. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Dan het weer vanuit het zuidwesten, een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Yeah.

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Omdat de Iraniërs zich aan hun deel van de afspraken houden, is de Amerikaanse blokkade nu ook voorbij, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
2: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade. And so we're also honoring our end of the early part of the agreement.
1: Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen. En is een verplichte bedenktijd dus niet nodig. In 2024 is met duizenden aangifte van ernstige misdrijven niets gebeurd. Dat komt volgens de Rekenkamer onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten doen die in de opsporing werken.
3: Nou, we zien in ons onderzoek dat de politie op 3/4 van haar recherchecapaciteit geen goed zicht heeft, geen landelijk beeld heeft. En ja, hoe kan je sturen op de inzet van de recherchecapaciteit als je 3/4 van die capaciteit geen goed zicht hebt of geen zicht hebt?
1: Dan wordt het dus lastig om zaken voorrang te geven. Ook heeft de politie niet genoeg capaciteit om alle aangifte te kunnen behandelen, zegt de Rekenkamer. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet in Europa thuis en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Dan het weer. Er trekken buien over het land, ook de komende nacht nog. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het hele land boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Er varen weer schepen door de Straat van Hormuz. De Amerikaanse zeeblokkade is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Daarin staat onder meer dat de Amerikanen geen schepen meer belemmeren bij de doorvaart van en naar Iraanse havens. En dat de Straat van Hormuz meteen weer open gaat. Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Gisteravond tekenden de presidenten van de Verenigde Staten en Iran officieel de intentieverklaring om een einde aan de oorlog te maken. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam vandaag in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte daar zwaar gewond. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in kritieke, maar stabiele toestand, meldt de lokale politie aan persbureau Reuters. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er is gebeurd, wordt nog onderzocht. Woningsite Funda geeft aanbieders van huizen tegen betaling meer opties om hun huis te laten opvallen. In september worden duurdere verkooppakketten gelanceerd. Daarmee worden woningen prominenter gepresenteerd. Op de kaart waarop woningen kunnen worden gezocht komen directe vraagprijzen te staan. Ook kan een mogelijke koper het huis straks online anders inrichten met AI. De bedoeling is dat mensen een beeld krijgen van wat er mogelijk is met een huis en dat ze eerder gaan kijken. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Timber kwam zondag tegen Japan nog in actie voor Oranje. Het weer, er trekken buien over het land, ook komende nacht nog. De temperatuur zakt naar een graad of 18. Morgen wordt het broeierig warm. In het hele land wordt het boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Centraalplus.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het vermoorde Franse meisje Lihana is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarige meisje werd 2 weken geleden gevonden in een verlaten graansilo. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. President Macron laat onderzoeken hoe justitie met de zaak is omgegaan. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. Eerder op de dag zijn de eerste schepen uit de havens van Iran vertrokken. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van die havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS gisteren hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog beëindigd kan worden. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede is opgenomen in een tbs-kliniek. Corné H. werd tot 9 maanden cel en tbs veroordeeld, maar bleef 1,5 jaar langer in de gevangenis omdat er geen plek voor hem was in een kliniek. Zijn advocaten eisten begin dit jaar in een kort geding vergeefs dat H. voorrang zou krijgen. Hij had in de tussentijd gevangenispersoneel gegijzeld, zijn been in brand gestoken en scheermesjes ingeslikt. Hij is nu alsnog opgenomen in de Van Mesdag-kliniek in Groningen. Op het WK voetbal heeft Zwitserland met 4-1 gewonnen van Bosnië-Herzegovina. Alle doelpunten werden gemaakt in de laatste 20 minuten, bijna allemaal door invallers. Met nog een penalty voor Zwitserland diep in de blessuretijd. Eerder op de avond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika 1-1 gelijk. Rond deze tijd begint de wedstrijd van Canada tegen Qatar. Het weer, er trekken wat buien over het land, minima vannacht rond 18 graden. Daarna een broeierige dag met tropische temperaturen. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL, op je radio, digitaal, DHB+.

0: Centraalplus.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de luchthaven van de hoofdstad Niamey. Daarbij vielen 13 doden, onder wie 11 militairen. Volgens de machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het vermoorde Franse meisje Li Hanna is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarig meisje werd 2 weken geleden gevonden. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., is alsnog opgenomen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton & Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: allermeest.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft nu ingestemd met de vergunningaanvraag. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Belangrijk voor de gemeente is dat de provincie en het Rijk fors meebetalen om een groot deel van de woningen betaalbaar te houden en om verkeersproblemen op te lossen. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen en is verplichte bedenktijd dus niet nodig. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte zwaar gewond. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.